0: Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland. What it do, baby?

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: I want you to want me.

0: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect voel je overal thuis.
2: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: Bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

paardliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaard en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot-Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

0: But you're just a boy.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

Kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendabericht.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren

0: Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. Tot zover het radionieuws. De dag is grauw en grijs begonnen met veel bewolking en periode van regen. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weg. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel een stuk minder regen dan vandaag. Vooral het noorden krijgt nog veel hemelwater te verduren. In de middag verdwijnen de meeste buien via het noordoosten. Daarna breekt op veel plaatsen de zon door. Wel waait er een stevige westenwind en blijft het vrij fris voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Zondag overwegend droog, de zon schijnt af en toe en de temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordwesten tot 19 graden in het binnenland. Daarbij staat een matige westenwind. Volgende week draait de wind naar het zuiden en wordt het droger en warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten. Tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in. De rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect.

0: Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooi markt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is het geluid voor jou en mij.
2: Luister, connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Foon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor

0: Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de 5e keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al 4 gevangenen om deze reden vrijgelaten. Tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in. De rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was 1 van de 4 astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: In Arnhem staat Pucks Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Pucks Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Pucks vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De dag is grauw en grijs begonnen met veel bewolking en periode van regen. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weg. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel een stuk minder regen dan vandaag. Vooral het noorden krijgt nog veel hemelwater te verduren. In de middag verdwijnen de meeste buien via het noordoosten. Daarna breekt op veel plaatsen de zon door. Wel waait er een stevige westenwind en blijft het vrij fris voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Zondag overwegend droog, de zon schijnt af en toe en de temperatuur loopt op naar 16 graden in het noordwesten tot 19 graden in het binnenland. Daarbij staat een matige westenwind. Volgende week draait de wind naar het zuiden en wordt het droger en warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de grens en 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens Utrecht, bijna 10 minuten extra tussen Velpenbroek en Knoopend Grijzoord, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.

0: wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Knoopend Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: is Connect met Natasha.
1: Een hele goede morgen op deze regenachtige vrijdagochtend. Ja, het ziet helaas niet zo heel goed uit, maar we moeten echt even een beetje geduld hebben. Want volgende week, dan wordt het weer beter. Dus hè, pak lekker wat te doen.

did it van Michael Jackson. Ja, eigenlijk hoef ik dit niet eens te zeggen, maar hè, ik doe het toch. Want ik vind dit echt een fantastisch, fantastisch nummer. Even terugkomend op het weer, want het is nu afgelopen weken toch wel een beetje drama, moet ik zeggen. Begin juni is niet zo lekker gestart. Helaas, helaas. Ik was ook afgelopen maandag, was ik jarig en ik was 24 geworden. En het weer was gelukkig droog. Daar was ik wel heel erg blij mee. Want ik was ook in de Efteling. Daar zo over meer. Maar ik heb ook goed nieuws, want hè, we hebben nog even een beetje een slecht weekend. Maar na het weekend ziet het er toch weer heel veelbelovend uit. Dan hebben we gewoon lekker warme zomerse temperaturen. En dan komen we zelfs weer, ja luister goed, richting de 30 graden. Feest! Ja, nou, ik word daar heel erg blij van. Er zijn hier mensen in de studio die kijken naar mij en die denken, nee, dat is echt belachelijk warm. Doe maar even normaal. Maar het wordt natuurlijk ook gewoon lekker. Als je kijkt naar maandag bijvoorbeeld 20 graden, dinsdag 24 en dan later in de week, dan duikt het toch wel naar de 30 graden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hou je het zelf van warme temperaturen of zeg je nee, Natas? Doe maar gewoon even normaal. Ik ben toch wel echt een winterpersoon. Ga maar gewoon weg met je warmte. Ik word daar niet gelukkig van. Het is nu lekker regenachtig weer. Daar hou ik van. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Laat dat even weten. Je kan me dat doorsturen naar 0-3-16-6x3. Ik ben heel benieuwd.

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

moeten het even over iets belangrijks hebben. Het is namelijk zo dat er heel erg veel wordt bezuinigd. Maar het valt mij dus op dat er ook vaak veel wordt bezuinigd op dingen die helemaal niet bezuinigd zouden moeten worden. Want om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen, ik kwam er dus achter dat er bijvoorbeeld wordt bezuinigd voor een school. En dat vind ik toch wel heel erg kwalijk. Er is namelijk een bericht binnengekomen dat er wordt bezuinigd op de theateropleiding in Arnhem. Die zit, even kijken, die zit bij het Kazerneplein, voor de mensen die daarmee bekend zijn. En er wordt dus bezuinigd op het docententeam. Dus dat er minder docenten komen. Ja, bij het theater zal dus het vaste docententeam straks bestaan uit 2,5% docent. Dus ja, dat is wel heel erg weinig. Dat is echt, echt zorgelijk. Het zal dus zijn dat ongeveer 2 docenten overblijven. Plus 1 iemand die dan nog voor de helft van de week werkt. Ja, dat is echt heel weinig voor een hele school aan studenten. En omdat deze school het natuurlijk daar niet mee eens is, gaan ze daar even iets aan doen. Dus hierbij ook een oproep, want hoe belangrijk is een opleiding? Hoe belangrijk is school? Ik vind het in ieder geval heel erg belangrijk. En ik vind het ook belangrijk dat het gewoon mogelijk is dat je normaal gewoon een studie kan volgen. En je betaalt daar ook voor om gewoon goed opgeleid te worden. Dus ik vind echt dat we hier niet op moeten gaan bezuinigen. Omdat deze school het natuurlijk daar niet mee eens is, gaan zij vandaag op 12 juni vanaf 4 uur in het Lauwerspark Arnhem vreedzaam protesteren door gratis theater en muziek aan te bieden. Nou, ik vind dit een hele goede oplossing. Dus ik zou zeggen, neem zeker even een kijkje. Als je hun wil steunen, dan kun je het in ieder geval vinden op Instagram. Dan kun je kijken als je stop.bezuinigen opzoekt op Instagram, dan vind je het account. En daar vind je nog veel meer erover. Dus ik zal zeggen, neem zeker even een kijkje. Want ja, dat is het absoluut waard. Dus check it out. Dan, nu het allemaal duidelijk is, dan gaan we weer lekker muziek draaien. En hier komt hij dan.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer file bij de Duitse grens en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

team. Benny. Dat is wat ik de hele tijd heb gehoord. De een die vindt het een fantastisch nummer, de ander wel iets minder. Ik heb geen mening. Laten we het daar maar op houden. Dat is denk ik soms maar het beste ook. Waar ik wel, ja, ik weet niet of ik daar een mening over heb, maar wat ik wel wil delen is in ieder geval dat het volgende is aangekondigd. Het gaat nu over Joost Klein. Hij heeft namelijk aangekondigd dat hij een deel van zijn tour aflast vanwege persoonlijke problemen wat hij met zijn geliefdes, als in de mensen met wie hij graag is, even wil doorbrengen. Dus hij last het af vanwege persoonlijke redenen. Dit is dan de show die in Warschau afspeelt. Dat is in Polen, als ik het hopelijk goed uitspreek. Ik ben niet vaak de allerbeste met dingen uitspreken. Dat weten de vaste luisteraars vast wel. Maar die shows die gaan dus niet door. Maar geen zorgen voor als je kaartjes had, want het wordt wel verplaatst. Dus dat zit wel goed.

Freeze Frame. Ontzettend leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent hier op Connect. Ik vind dat in ieder geval heel erg leuk. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat je nog steeds aan het genieten bent. Want het is ondertussen tijd voor het vrouwenfeitje van de week. Ja, dit is echt iets wat ik heel erg leuk vind. Het is een vrouwenfeitje wat ik elke week weer ga uitzoeken. En wat dus wekelijks terugkomt. Maar dat weten de trouwe luisteraars ondertussen wel. Vandaag gaat dit vrouwenfeitje van de week over dat vrouwen een beter gehoor hebben. Vrouwen hebben over het algemeen een beter gehoor dan mannen. Vooral als het gaat om het detecteren van hoge tonen. Dit voordeel begint al op jonge leeftijd en kan worden toegeschreven aan biologische verschillen in het gehoororgaan. Vrouwen zijn vaak beter in staat om subtiele geluiden op te pikken, wat hen dus helpt bij sociale interacties en communicatie. Verklaart misschien wel een hoop, zou ik zeggen? Ja, nee. Allemaal grapjes. Maar het is wel serieus. Vrouwen hebben een beter gehoor dan mannen. En misschien is dat... Dit is misschien mijn persoonlijke mening wat ik erin gooi. Maar wat mij vaak wel opvalt, is dat vrouwen gewoon beter luisteren dan mannen. Sorry als ik iemand beledig. Het is wel gewoon vaak zo. Ik denk dat sommige vrouwen nu wel zitten te luisteren en denken, ja, meestal als ik inderdaad iets bijvoorbeeld aan mijn man vertel, of aan mijn vriend, of aan mijn kind, aan mijn zoon, noem het maar op, dat er weinig blijft hangen. Dat is van, oh, nou, dat heb ik toch volgens mij echt wel verteld, die ene keer. Dat er dan bijvoorbeeld dat je een stukje kip in de vriezer legt of zo, en dat je zegt van, ja, er ligt een stukje kip klaar, moet je niet vergeten. En dan is van, oké. En dan de volgende dag, dan is van, waarom ligt er een stukje kip in de vriezer? En is van, ja, maar dat heb ik toch al verteld gisteren. Ja, maar dat heb ik niet gehoord, Dat heb je nooit verteld. Ja, nou, misschien heeft dit minder met het gehoor te maken, maar gewoon met het feit dat mannen misschien minder oplettend zijn. Ik bedoel, vorige week was dat volgens mij, toen had ik het feitje dat vrouwen meer kunnen onthouden en meer dingen tegelijkertijd kunnen doen. Dus misschien heeft dat juist daarmee te maken. Ik weet het allemaal niet zo goed. Maar ik vond deze interessant, dus ik heb hem weer met jullie gedeeld. Ik hoop dat jullie het ook interessant vonden. Voor nu gaan we luisteren naar Bangaranga van Dara. Dit was de winnaar van dit jaar van het Songfestival.

0: het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

Guus Meeuwis en Marco Bossato met Schouder aan Schouder. Dit was alweer het eerste uur hier op Connect. Ik hoop dat je hebt genoten, maar wees niet getreurd, want er is natuurlijk ook nog een tweede uur. En daarin kun je een paantal leuke dingen verwachten, waaronder natuurlijk draaioplaat, het Let's Talk moment en ik heb vandaag een bijzonder... Een bijzonder momentje, maar dat is voor later.

0: zoekt naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duin.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen 2 oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch 7 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. A12 Arnhem de Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Welkom in het tweede uur hier van Connect. Ontzettend leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent. Ondertussen dan zijn we normaal gesproken aangekomen bij het Let's Talk moment. Ik heb dat nu een heel klein stukje opgeschoven. Moet kunnen, want we gaan het inmiddels even over iets anders hebben. Ik heb hier namelijk iemand voor mij staan.
1: Ja, Martijn Koenam, redacteur van Connect. En even iets anders dan denk ik het Let's Talk moment. Want we gaan terug de geschiedenis in, hè?
0: Ja, maar dat vind ik ook heel belangrijk. Dus vandaar dat we het even hierover gaan hebben. Want kun jij zelf even vertellen waar we vandaag het over gaan hebben? Over het belangrijke stukje uit de geschiedenis.
1: Ja, we gaan wel een heel stuk terug de tijd in, of de tijdmachine. We gaan terug naar 1672. Nou, laten we het zeggen, 12 juni 1672. Dat is exact, dat weet ik even niet hoeveel jaar terug, maar in ieder geval heel...
0: 1672, inderdaad.
1: 1672, inderdaad. Maar hoeveel jaar dat vanaf nu terug is? Heel lang, in ieder geval. Maar toen stond er een enorm Frans leger voor de grens bij Lobith. Mm-hmm. En die viel in één keer binnen. En dat luidde eigenlijk het rampjaar voor Nederland in. Maar ik denk dat veel mensen het rampjaar wel kennen. Althans de term, rampjaar 1672.
0: Ja.
1: Het stortte het Nederland, of de Republiek, zoals het toen eigenlijk heette, in een ongekende crisis. Omdat die Fransen binnenvielen samen met de Münsterse troepen en de Keulense troepen. Duitsland was toen nog onderverdeeld, was geen één land in allemaal bisschopdommen en prinsdommen. En die vielen binnen. Ja, als je een leger van 120.000 over de vloer hebt, is dat niet heel gezellig.
0: Nee, dat is wel heel intens, ja. Want ik lees dat het inderdaad het meest zwartste crisisjaar was uit de geschiedenis van Nederland. Daarbij ook betrokken de gebroeders De Wit en alles. Nu heb ik echt heel toevallig echt 2 weken geleden van alles over hun gelezen. Dus het is wel toevallig dat dit dan nu hier...
1: Wat heb jij gelezen dan?
0: Nou, ik ben naar Amsterdam geweest, naar het Scheepsvaartmuseum. En daar heb je dus dan natuurlijk het hele VOC-gebeuren en met Michiel de Ruiter. En dan komt die hele geschiedenis natuurlijk naar voren. En toen vond ik dat wel zo interessant dat ik dus de film ben gaan kijken. Michiel de Ruiter, dus ook een aanrader voor de mensen thuis.
1: En dat is dan leuk, want dat sluit hier naadloos bij aan. In mijn verhaal komt Michiel de Ruiter niet zo ver terug. Speelde wel een belangrijke rol tijdens het rampjaar.
0: Mm-hmm.
1: Want hield Engeland buiten de deur. Engeland viel de Republiek tegelijkertijd aan. Maar via het westen natuurlijk, via de zee. Maar door verschillende zeeslagen werd dat dus afgewend. Want Nederland trok zich uiteindelijk terug achter de waterlinie. Waardoor onze kontrijen hier, die waren door God overgelaten aan de Fransen. Mm-hmm. Die gingen plunderen, vrouwen verkrachten, al die gezelligheid. Maar dus de andere kant, Holland, dus Noord-Holland en Zuid-Holland en Zeeland, waren veilig. Maar als de Engelsen geland waren, dan had je wel een probleem gehad. Dus die heeft hij afgehouden. En die moord op de gebroeders De Wit, die vond ook plaats later dat jaar. Uit mijn hoofd in augustus, dus dat is een goede 2 maanden hierna.
0: Ja, klopt, inderdaad. Ik zit even te zoeken wanneer dat precies... Ja, in augustus 1672, inderdaad. Toen zijn de gebroeders De Wit in Den Haag vermoord.
1: Ja, nee, klopt. Dus dat zit dan ongeveer toch wel goed, hè?
0: Ja.
1: Dat is een direct uitvloeisel van wat er vandaag... eigenlijk in 1672 gebeurd is. Want ze zagen het wel aankomen, maar Johan de Wit was raadspensionaris. Kan je nu vergelijken met een minister-president.
0: Mm-hmm.
1: En die had net kindsterfte gehad bij zijn kinderen. Zijn vrouw was volgens mij overleden. Dus die zat er niet helemaal lekker in, was niet zo scherp. Ja, en die hadden bezuinigd op het landleger. Want de Republiek was vooral heel sterk op zee. Het was de Gouden Eeuw.
0: Mm-hmm.
1: Dus op het landleger hadden ze bezuinigd. Ja, dat is er toen dus behoorlijk duur komen te staan.
0: Ja, het is toch een foute grap geweest, zeg maar.
1: Ja, een foute gok, zeg maar. Maar het is misschien wel leuk om te benoemen dat als mensen er meer over weten, dan moeten ze kijken op onze site. Op ons YouTube-kanaal staat een soort mini-documentaire, samengemerkt met Bo Sanders, de cameraman, staat hier ook in de radioruimte. Dus mocht je er meer over willen weten, scroll vooral naar onze website en ons YouTube-kanaal.
0: Ja, ik heb het ook even bekeken en het is echt wel een heel interessant filmpje, dus goed in elkaar gestoken.
1: Dankjewel.
0: Klein applausje waard.
1: Dankjewel.
0: Ik zal het dus zeker inderdaad aanraden voor de mensen thuis. Dan gaan we nu natuurlijk even lekker door met een plaatje. Dus Martijn, ik wil jou heel erg bedanken dat jij hier even in mijn studio wil komen. Ik vind het in ieder geval een heel helder verhaal en ook heel interessant. En ik denk dat de mensen thuis daar ook zo over denken.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Het is ondertussen toch echt tijd voor het Let's Talk moment. Ik heb natuurlijk net heel even een ander fragmentje erin behandeld. Wat wel echt heel erg interessant vind. Wat ik echt heel interessant vind. Ik vind in ieder geval de geschiedenis van Nederland vind ik altijd interessant. En helemaal het rampjaargedeelte. Daar is zoveel in gebeurd. Dus ik heb dat zeker even bij het programma betrokken. En nogmaals, Martijn, mocht je dit luisteren, dankjewel. Maar nu zijn we dus aangebroken bij het Let's Talk. Let's Talk moment. Ik moest er even goed over nadenken. Ik heb vandaag een spraakberichtje weer mogen ontvangen. Dus laten we dit gewoon even gaan beluisteren.
1: Ongeveer 6 jaar geleden, tijdens corona, dat kunnen we ons allemaal nog herinneren, denk ik, had ik wat meer vrije tijd. En ik wilde wat doen aan mijn conditie, dus ben ik gaan hardlopen. En het ging steeds beter, mijn tempo liep op. En gelukkig, voor het verhaal, want op een dag rende ik lekker door het bos. Mijn standaard rondje rond een uur of 5:30 's ochtends. Ja, ik was een beetje gek. Maar goed, het zou die dag 31 graden worden. En met 26 graden rennen die ochtend ging dat nog een beetje. En op een gegeven moment was er een busje die reed langs mij op. En ik dacht, nou, de postbode is wel erg vroeg. Want ja, welk busje rijdt nou zo langzaam met zo'n tempo? Nou, ik keek rechts van me aan. Er was een meneer en die was een beetje iets aan het roepen naar mij in een onverstaanbare taal. Ik wist nou niet of dat kwam door mijn oortjes en de muziek of om wat voor reden dan ook. Nou goed, ik dus een sprintje getrokken naar een plek waar hij niet met zijn bus kon komen en even later kwam ik hem op een plek waar een busje weer kon rijden weer tegen op de begaanbare weg. En toen riep hij weer wat en toen maakte hij wat handgebaren, zo van kom, zo wuifde hij. En ik voelde me steeds benauwder worden. Ik dacht, dit is een foute boel. Dus ik rende weer een bospad in. En even later kwam ik hem tegen. Het busje tenminste. Ik kwam op een T-splitsing en ik kon naar links of ik kon naar rechts. En het busje stond daar middenop. Niemand achter het stuur. Alleen zijn achterdeur een beetje op een kiertje. En de motor die rommelde nog. Die stond aan. Nou, ik zag dat en ik dacht, dit is echt iets voor in een horrorfilm of in een true crime film. Ik ga niet het hoofdpersonage zijn die daar langs rent en ik keer weer terug om naar huis. Dus ik rende de tegenovergestelde richting in van het busje. En ik keek achter me en opeens zat er weer iemand achter het stuur en ik, volgens mijn Apple Watch ben ik toen met een rotvaart naar huis gerend van 13 kilometer per uur. Zo hard had ik nog nooit gerend, maar blijkbaar kon het toen. En ik moet zeggen dat ik sindsdien niet meer in het bos ben gaan redden. Ook al voelde het heel veilig, want het was dicht bij huis. Sindsdien durf ik dat niet meer. Ik voel me niet veilig. Op straat werd ik altijd gecatcalled als ik langs de straten rende. En in het bos was dat wat minder. Maar sinds deze ervaring dacht ik, ik ren gewoon op de loopband. En dat doe ik sindsdien nog niet meer hoor, want ik mis het bos. Dus dat was mijn verhaal. Ik hoop dat mensen zich hier misschien in herkennen of tips hebben hoe ik toch weer terug het bos in kan gaan. Met een nieuw gevoel van veiligheid, want ik mis het echt.
0: Ja, ik denk ook inderdaad, want er wordt gezegd als laatste van, hè, ik hoop dat mensen zich hierin herkennen. Maar ik denk dat ze bedoelt met herkennen als in van dat ze niet meer naar buiten durven met het hardlopen. Wat echt in ieder geval inderdaad heel erg herkenbaar is voor mij. Maar ook voor andere mensen. Ja, ik zie dit echt te vaak en ik vind dat ook echt vreselijk. Maar wat ik eigenlijk nog erger eraan vind, is de opmerking die er dan bij wordt gemaakt. Zoals van, ja, maar wat doe je dan ook zo vroeg of zo laat nog buiten als vrouw? En dan denk je, ja, hallo, dit is dus niet de opmerking die jij moet maken. Want wij horen gewoon ook buiten te kunnen zijn. Ik bedoel, je hoort toch gewoon te kunnen doen wat je wil. Als je wil gaan hardlopen, omdat het inderdaad heel heet wordt. En dat je denkt, ja, 6 uur 's ochtends, ik ga lekker hardlopen. Dat hoort gewoon te kunnen. ik word er gewoon een beetje misschien boos van. Misschien hoor je dat wel terug. Maar ik kan hier gewoon niet bij. En ik vind het bizar dat nog steeds in deze tijd, in deze wereld, dat dit nog steeds gebeurt. En wat mijn tip dan is, is eigenlijk ga het gewoon weer doen. Weet je, laat je niet inhouden door iets of iemand, door wat jij leuk vindt. Want als jij iets echt leuk vindt, ga het weer doen. En ik snap heel goed dat dat heel eng is om dat weer te gaan doen. Maar begin met kleine stapjes. Begin bijvoorbeeld met van, oké, ga een keer overdag buiten hardlopen. Kijk hoe dat gaat. Ga een keer ergens anders. Maar wat ik wel, het klinkt heel stom, maar wat ik wel echt afraad, mensen, is toch bossen en al dat soort steegjes waar gewoon weinig mensen zijn, om daar toch wel van weg te blijven. Het klinkt heel, heel tegenstrijdig. Want ik heb zoiets van, je moet gewoon alles kunnen. Maar we weten gewoon echt dat als vrouw zijnde, dat je daar niet veilig bent. En dat je helemaal niks kan, omdat je daar alleen bent. Ja, ik hoop echt dat dit soort tijden gaan veranderen. Want ik vind het bizar. Ik vind het echt bizar dat het nog steeds allemaal gaande is.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. Vandaag komen 2 oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Een tweedeling in het weer vanmiddag. In het zuidoosten en oosten van het land valt nog wat regen. Het midden en noorden krijgen wat zon te zien. In de loop van de middag krijgen meer plekken met regen te maken. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen start de dag met een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen. In de middag vallen er nog wat buien in het noorden en oosten. Verder is het droog. Het zuiden en de kustgebieden hebben de beste papieren voor zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en in de middag tikt de thermometer gemiddeld de 16 tot 18 graden aan. In Zuid-Limburg kan het een graad of 20 worden. Op zondag krijgen we met droge perioden, maar ook met een enkele bui te maken. In de middag stijgt het kwik naar 16 graden in het hoge noorden tot een graad of 18 à 19 in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. 20 minuten extra op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer file. 8 kilometer file op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een ongeluk. Tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoort is de vertraging bijna 3 kwartier. Er zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. File op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij afrit Nijmegen 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: waren de Stones. Oh, dit is niet de bedoeling, joh. Ik zet hem even af. Dit was niet de bedoeling dat hij zou gaan starten. Maar waar ik wel even het over wou gaan hebben, is het volgende. Het is namelijk zo dat het strand in Italië, daar hebben ze er dus nu op besloten dat de parasols in Italië, dat het strand, dat daar dus verboden wordt om dus je parasol neer te gaan zetten. Ja, je hoort dat goed, tussen 10 en 65 jaar oud, als je die leeftijd daartussen zit, mag je dus geen parasol meer op het strand zetten. En dat zit dus als volgt. Het staat helemaal bommetje vol op het strand van Italië. En ja, daar zijn die Italianen niet echt heel erg blij mee. Dus vandaar dat het een nee is. Maar ons mens kennende natuurlijk, gaan ze daar wel wat voor op verzinnen. Want er komen nu al dingetjes als van, oké, ik moet dus een kind huren. Of ik moet zorgen dat ik een opa mee heb, want dan mag ik wel een parasol. Er wordt natuurlijk wel weer over nagedacht. Want we blijven mensen, we moeten het natuurlijk gefixt krijgen allemaal. Dus op deze manier denken mensen dan weer toch in allemaal oplossingen. Nou, ik vind het toch wel erg bijzonder. Want ik snap dat het heeft allemaal te maken met bescherming van de natuur. Want ja, er zijn ook best wel heftige bosbranden en alles. En er moet natuurlijk gewoon goed rekening mee gehouden worden met de natuur. Want als het zo bommetje vol zit met zoveel parasols, dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. En ook die parasols die belanden in de natuur. En dat is niet goed voor het milieu. Ja, we kennen het allemaal. Maar om nou te zeggen, ja, tussen deze leeftijd hoor er niet meer bij. Je mag geen parasol. Ja, dat vind ik toch wel heel erg bijzonder. Maar goed, hè, het is wat het is. Dit is weer heel erg sterk. Nu gaan we wel, als het goed is, naar Lose Yourself van Eminem luisteren. Ja, laat ik eens even gaan kijken. Want ik had een aanvraagje gekregen. Hier komt hij dan.
1: Hey Natasja, goedemorgen. Ik zou graag Eminem willen horen met Lose Yourself. Op deze regenachtige vrijdagochtend. Jojo.
0: Dat gaan we doen. Bedankt Maurice, we gaan hem draaien.

Barbra Streisand door Duck Sauce. Deze is ook gemaakt door Arwin van Buren. Ik kijk even naar mijn links, ik moet het wel goed zeggen. En ik kreeg ja een... Goed, oké. Okay. Helemaal goed. Ik heb nu natuurlijk nog ook, zoals ik aan het begin heb gezegd... Ik zou het nog heel even hebben over... De Efteling. Ik was afgelopen maandag... jarig. Ik ben 24 geworden en van zondag op maandag heb ik dus iets gedaan wat ik heel erg graag wou. Soms heb je gewoon dingen die staan op je bucketlijst voor echt een flinke tijd. En voor mij was dat echt slapen in de Efteling. Want zoals meesten wel weten heb ik een Efteling abonnement ondertussen. Omdat ik daar gewoon heel erg graag kom. Maar slapen in de Efteling, ja, dat doe je toch niet zo snel. Want het is... toch vrij duur, zoals de meesten wel weten. Dus nou, oké, we doen het voor een keertje. Mijn moeder zei, Tas, ik wil wel mee. Dan doen we gewoon gezellig jouw verjaardag in de Efteling vieren. Nou, daar zeg ik zeker geen nee tegen. Dus wij dan samen de kosten splitsen. Nou, dan is het op zich nog wel te doen. Als je dat allemaal bekijkt van, oké, 2 dagen Efteling met parkeren en ontbijt... dan is het echt wel betaalbaar. Nou, het blijft nog steeds Efteling duur. Maar ik vond het wel een goede prijs voor de Efteling. En ik moet je zeggen, ik heb me in ieder geval nog nooit zo magisch en jarig gevoeld ooit. Het is echt een aanrader als je iets heel graag wilt doen, op je verjaardag specifiek. Alsjeblieft, doe het, want dit is echt een van het beste wat ik had kunnen doen. Ik heb echt genoten en ik kreeg ook zo'n verjaardagsbutton van de Efteling... waar dan op staat van ik vier mijn verjaardag. Dus ook iedereen wist dat ik jarig was, dus ik werd door iedereen aangesproken... van oh, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en hoe oud ben je geworden? 21. En ik zei nee, iets hoger dan dat. Maar hè, ik wil hiermee gewoon zeggen, als je iets wilt doen en dit staat op je bucketlist... dan doe dat. En ik ben ook heel benieuwd wat er op jouw bucketlist staat. Laat dat mij zeker even weten naar 0316, 6x3. En dan weet ik dat. En dan kan ik het misschien nog even delen voordat ik het programma ga afsluiten. Wil jij nog snel een plaatje aanvragen? Dat kan nog. Dus stuur mij zeker even nog een berichtje naar 0316, 6x3. Dan gaan we gewoon voor nu luisteren naar een van mijn lievelings. A Horse With No Name.

Dit was hem dan alweer. Op de vrijdagochtend. Ik hoop dat je er weer ontzettend ver aan hebt genoten. Zoals ik altijd zeg, ik sowieso. Ik geniet hier altijd van als ik hier mag zijn. Ik geniet ontzettend. En volgende week dan ben ik hier natuurlijk weer met een nieuw programma. En, of nou, nieuw. Wat ik in ieder geval heb klaargezet, dat is dan nieuw natuurlijk. Maar voor de rest blijft het gewoon hetzelfde as usual. Dus maak je geen zorgen. Ik ben er gewoon volgende week gezellig weer. En dan zou ik zeggen, we sluiten lekker af met I Just Might van Bruno Mars.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte, omdat hij een jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren

0: satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen, omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file door de grenscontroles. Op de A12 Duitse grens Utrecht is heel veel vertraging. Tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoort in 9 kilometer file zijn dan ook twee rijstroken dicht. A50 Apeldoorn-Arnhem. Door dat ongeluk tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg 4 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

Wat een guilty pleasure. En daar hoort hij thuis. Dit is de Guilty Pleasure Lunch. Met Cruel Man in Twine. Goedemiddag, mijn naam is Nico. Ik ben hier tot aan 2 uur bij je met de grootste guilty pleasures. Van jong tot oud, van A tot Z. En de volgende track, die is van Topic. Maar het origineel komt natuurlijk van Zombie Nation. Dit is Kernkraft 400.

Wat een prachtige stem heeft ze, die Whitney Houston. Je hoort haar met I Will Always Love You hier op Connect. En misschien wil je ook wel een Guilty Pleasure aanvragen. Schroom niet, stuur ons een berichtje. 0316, 6x3. En deze krijg je in ieder geval van het huis.

0: In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

too much love around. Ja, je kan nooit genoeg liefde om je heen hebben. Ja, dat zijn wel wijze woorden van Pete Miller. Regionale muziek. En dit is nog wel één van mijn Guilty Pleasure favorieten uit 1982. Ja, Zoo, Don't Go. Nee, ik blijf er even bij, hoor. Geen zorgen.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Dit is Connect en hier word je ook even bijgepraat wat er allemaal in de wereld gebeurt. Goedemiddag.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer file. Een 30 minuten vertraging door de grenscontrole. Nog veel meer vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een ongeluk bij knooppunt Grijshoord. Tussen Velperbroek en Grijshoord 11 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn 2 rijstroken voorlopig dicht door een ongeluk. A50 Apeldoorn Arnhem, daardoor ook heel veel vertraging tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dan dit nummer wordt het niet. Jorde Moskou. En ja, alhoewel, ze zingen gewoon natuurlijk in het Duits, hè. En er schijnt dus een soort drankspel van dit nummer te zijn. Elke keer als zij Moskou zeggen, moet jij dus een klein shotje wodka achterover gooien. Nou, dan kan ik vertellen, nou, binnen 3 minuten, dan ben jij laveloos. Echt. En de volgende track staat alweer klaar in de Guilty Pleasure Lunch. En ja, The Weeknd. Het is bijna weekend, dus ik zou zeggen, take my breath. The Weeknd. Hier op Connect. Goedemiddag.

What I Like About You, Romantics. Zometeen hoor je een track, want natuurlijk het WK voetbal komt er weer aan. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar deze track stond centraal in het WK voetbal in 2010. Welke dat is, hoor je zo meteen eerst. Anton.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Ja, we mogen binnenkort natuurlijk weer met die vlaggen gaan wapperen, want het WK voetbal komt eraan. En dit was de track voor het WK voetbal in 2010. Kanaan, Waving Flag. Goedemiddag, ik ben hier tot aan 2 uur bij je. Het is bijna weekend. En we gaan gewoon lekker door met die Guilty Pleasure Lunch. Nu Janet Jackson.
1: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that, and do that.
2: Yeah. I like this one.
1: What?

0: Connect in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, mede-overheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Verschillende mensen houden portretten vast van de oudste dochter van de koning en anderen huilen. Bayra Kitiyaba leed aan een hartaandoening. In Thailand is een periode van 15 dagen rouw afgekondigd. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hockney werd in Noord-Engeland geboren, maar verhuisde op een gegeven moment naar Californië, waar hij woonde en werkte. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor 79 miljoen euro. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel 14 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. 4 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 20 minuten vertraging. Heel veel vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht in een file van 15 kilometer. Tussen Duiven en Knoopend Grijshoord staat het stil door een ongeluk. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. De A50 Apeldoorn Arnhem daardoor. 8 kilometer file bij Knoopend Waterberg. Een vertraging van een half uur. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Big Girls. Hier tijdens de Guilty Pleasure Lunch. Nog een klein uur zijn we bij je met de Guilty Pleasure Lunch. En je hoeft nog maar een paar uurtjes te werken en dan kan je gewoon weer lekker weekend vieren. En ja, dit uur gaan we het ook weer doen. Of eigenlijk deze week gaan we het ook weer doen. Nico's hiphophoekje. Hoor je zo meteen.

TLC, Waterfalls, ja. Daar leken de afgelopen weken wel een beetje op, hè. Zon, regen, kwam met bakken uit de lucht. Andere momenten scheen de zon met 34 graden. Op een gegeven moment, ja, wist ik gewoon niet meer welke jas ik moest aantrekken. Je wordt even bijgepraat wat er in de regio zometeen gebeurt door Cindy. Nu eerst James Bay. Don't you

0: kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot-Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: jouw lunchpauze er alweer op?
1: Nou,
0: kun je nog niet even aan de baas vragen nog of je even net wat langer mag blijven? Want dit is ook weer zo'n lekkere guilty pleasure. Alanis Morissette, Is This Love? Hier op Connect. In a

0: Just Stay. Turn the Lights Off. En ja, het origineel komt eigenlijk van DJ José. Dat is een Nederlandse DJ uit Meppel. Ja, dat klinkt toch net iets minder spannend. En die heeft op een gegeven moment zijn track verkocht aan de Deense DJ. En die is er toen op een gegeven moment mee aan de haal gegaan. En toen is het eigenlijk pas een extreem grote hit geworden. Goed, tijd voor de headlines. Goedemiddag.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. David Hockney is 88 jaar geworden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Een tweedeling in het weer vanmiddag. In het zuidoosten en oosten van het land valt nog wat regen. Het midden en noorden krijgen wat zon te zien. In de loop van de middag krijgen meer plekken met regen te maken. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen start de dag met een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen. In de middag vallen er nog wat buien in het noorden en oosten, verder is het droog. Het zuiden en de kustgebieden hebben de beste papieren voor zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en in de middag tikt de thermometer gemiddeld de 16 tot 18 graden aan. In Zuid-Limburg kan het een graad of 20 worden. Op zondag krijgen we met droge perioden, maar ook met een enkele bui te maken. In de middag stijgt het kwik naar 16 graden in het hoge noorden tot een graad of 18 à 19 in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, staat een lange file tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord 11 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op, richting Duitsland, tussen Zevenaar en de grensovergang 6, met daar 20 minuten vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en knooppunt Deil, 8 kilometer stilstaand verkeer. Het oponthoud daar is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Harry's Baker Street Heel Connect. En mocht je nou denken volgend weekend, want ik ben ook echt zo'n liefhebber die echt van haring houdt, vis. Ik vind het fantastisch. Volgend weekend kun je namelijk in Babberich kun je gaan haring happen. Vanaf 19:30 kun je terecht in het cultuurhuis De Borg. En kun je even lekker een visje mee prikken. Dat is toch fantastisch.

Pride's Walk of Life 1985. Het is weer tijd voor Nico's hiphopboekje. En dit is er eentje die is echt een all-time favorite. Ik heb het over Snoop Dogg, Dr. Dre. The next episode. Hier op Connect.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agenda.

richting het weekend met Adele. Set fire to the rain. En we kruipen ook langzaam richting het einde van dit programma. Leuk dat je er was. Blijf vooral de hele dag lekker luisteren naar Connect. Er is mij niks minder te zeggen dan een heel fijn weekend. En tot volgende week.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Volg als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd. Internationaal kreeg Timmy volop aandacht. Er was veel te doen over haar lot, want achteraf bleek Timmy een vrouwtje te zijn. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel 9 kilometer file. De vertraging is een half uur. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de grens. A12 Duitse grens Utrecht bij Knopend Grijzoord 7 kilometer file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knopend Ewijk en Malden 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.
2: Oh, ik geloof

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al behoorlijk wat files in Gelderland, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Het is dan al vroeg druk op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten oponthoud tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De Duitse grenscontroles veroorzaken een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen Duiven en de Duitse grens. En het is behoorlijk druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Daar is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
3: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit, tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van €500 miljoen bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al veel files in Gelderland, zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag. Het is dan altijd vroeg druk. Het is aansluiten op de A2 van Utrecht naar het zuiden, tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is 35 minuten. Op de A50 heb je 20 minuten oponthoud van Arnhem naar Os, tussen Renkum en Ravenstein. Het is ook druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Malden. Daar is de vertraging een kwartier. En de Duitse grenscontroles veroorzaken ook een kwartier vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem. Daar staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Een tweedeling in het weer vanmiddag. In het zuidoosten en oosten van het land valt nog wat regen. Het midden en noorden krijgen wat zon te zien. In de loop van de middag krijgen meer plekken met regen te maken. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen start de dag met een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen. In de middag vallen er nog wat buien in het noorden en oosten. Verder is het droog. Het zuiden en de kustgebieden hebben de beste papieren voor zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en in de middag tikt de thermometer gemiddeld de 16 tot 18 graden aan. In Zuid-Limburg kan het een graad of 20 worden. Op zondag krijgen we met droge perioden, maar ook met een enkele bui te maken. In de middag stijgt het kwik naar 16 graden in het hoge noorden tot een graad of 18 à 19 in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. Je hebt veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Door een pechgeval zijn er twee rijstroken dicht en het was daar al heel druk. De vertraging loopt intussen op tot meer dan een uur. Op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je ook 10 minuten in de file tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem staat Puk's Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot 10:30. Puk's Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Puk's vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in Gelderland, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Je hebt vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Rijshoord en Ravenstein. Het oponthoud is daar bijna 40 minuten. Verder is het heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je een half uur tijdverlies. De Duitse grenscontroles veroorzaken een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. En het is druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Harderwijk heb je bijna 20 minuten oponthoud. Verderop sta je een kwartier in de file voor knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan veel files in Gelderland. Vooral op de A50 is het heel druk. Van Arnhem naar Os heb je ruim 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En van Arnhem naar Zwolle heb je 1 kwartier op onthoud tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. Op de N830 is het aansluiten van Gorkum naar Meteren voor de aansluiting met de A2. Daar heb je nu 20 minuten tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar sta je 1/2 uur in de file tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen. Onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag vrij druk op de wegen in Gelderland. Op de A2 vooral van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, want daar heb je 40 minuten tijdverlies. De A50 staan ook flinke files. Van Arnhem naar Zwolle heb je 20 minuten vertraging tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. En van Arnhem naar het zuiden staat file tussen Renkum en Ravenstein. Daar is de vertraging ook 20 minuten. Verder heb je op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn 10 minuten oponthoud tussen Amersfoort en Voorthuizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: everybody got to do to get a drink of soda pop around here.
1: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is correct.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hantavirus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen start de dag met een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen. In de middag vallen er nog wat buien in het noorden en oosten. Verder is het droog. Het zuiden en de kustgebieden hebben de beste papieren voor zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en in de middag tikt de thermometer gemiddeld de 16 tot 18 graden aan. In Zuid-Limburg kan het een graad of 20 worden. Op zondag krijgen we met droge perioden, maar ook met een enkele bui te maken. In de middag stijgt het kwik naar 16 graden in het hoge noorden tot een graad of 18 à 19 in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staan nog wel een paar lange files. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens staat het vast. Tussen Oosterbeek en de grens heb je ruim 3 kwartier vertraging. Vanuit Duitsland naar Arnhem staat ook nog file op de A12 tussen de afrit Beek en Duiven. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het druk tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is een half uur. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je een kwartier op onthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterreurlaan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 19:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen. Onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jette zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jette zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter. De meeste leveren nog zo'n 5 minuten vertraging op. Een uitschieter is de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, want daar heb je nog ruim 20 minuten extra reistijd. En op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Valburg en Ewijk kost dat je 20 minuten extra. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Connect.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. In het onderzoek naar de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Ook zijn meerdere voertuigen in beslag genomen. En premier Jette zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat nog ruim een half uur vast op de A50... van Arnhem naar Os tussen Heteren en knooppunt Ewijk. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het nog druk tussen Beest en Zaltbommel. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost, behalve de A50 van Arnhem naar Os. Want tussen Heteren en knooppunt Ewijk heb je nog een kwartier vertraging. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. En in het onderzoek naar de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. In het noorden en midden van het land kunnen ook een paar buien ontstaan en er staat een matige zuidwestenwind. In de nacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en in het hele land kunnen een paar lichte buien vallen. Er staat een matige westenwind. Bij zee waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6 en het wordt een graad of 17. Zondag is het nog redelijk fris met kans op een buitje. Vanaf maandag wordt het droog, zonnig en vanaf dinsdag stijgen de temperaturen richting de 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland nog op de A50 van Arnhem naar Oss. Bij knooppunt Ewijk zijn 2 rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. Dat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect. I love the

0: Elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat net voor knooppunt Waterberg een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging opgelopen tot ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. En er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. Amerika en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. En morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland voor een staatsbezoek. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. In het noorden en midden van het land kunnen ook een paar buien ontstaan en er staat een matige zuidwestenwind. In de nacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en in het hele land kunnen een paar lichte buien vallen. Er staat een matige westenwind. Bij zee waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6 en het wordt een graad of 17. Zondag is het nog redelijk fris met kans op een buitje. Vanaf maandag wordt het droog, zonnig en vanaf dinsdag stijgen de temperaturen richting de 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.
3: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vaste zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin na de explosie afgelopen nacht in Amsterdam, zolang niet kan worden uitgesloten dat er nog mensen liggen. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. En in de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is de E. coli-bacterie aangetroffen in het kraanwater. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect.
0: Een lekkere lange lente.
2: Dit is Connect. Wake up in

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin na de explosie afgelopen nacht in Amsterdam, zolang niet kan worden uitgesloten dat er nog mensen liggen. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. En in de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is de E. coli-bacterie aangetroffen in het kraanwater. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin na de explosie afgelopen nacht in Amsterdam, zolang niet kan worden uitgesloten dat er nog mensen liggen. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. En in de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is de E. coli-bacterie aangetroffen in het kraanwater. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken